Jan in flipflops, al die andere plekken vers. Zoiets Jimmy en Rebecca, die met 12 langs alles wees. Ben aan het dek, onder de strömen, onder de hoffnung.